hoppet hij te doen. Ik ben ze meer voor alle leidtragend zijn. De schöne Lied ganz wie raus van John Denver. Vor allem für den Vater und die Mutter. Danke vielmals. Ade.